Ancient.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
1: Hey hoor.
2: Hey.
1: Proost.
2: Proost.
1: Frisje?
3: Ja, ik bob vanavond.
2: Oh.
3: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan en moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik bob.
2: Gezellig.
4: Ja. Ben je bob? Zeg het hardop.

0: 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Pap, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen? Of elkaar aan het verliezen.
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

0: En dat, lieve mensen, dat is acteren. Dat je als acteur terug gaat zoeken in dat lichaam waar dat kind verborgen zit. En je zuigt met de peristaltische beweging dat kind naar boven. En dan word je terug dat kind. Wat acteren is tik-tak, tik-tak. Je hebt die rugzak vol emoties, heb je altijd mee. Dus dat kind, dat speel je gewoon. Wat de bühne is, je natuurlijk biotoop. En je neemt je publiek elke avond, je sleurt ze weg uit het dagelijkse bestaan en sleurt ze mee in die diepe krochten van je eigen verbeelding. Want de ene dag ben je een koning en dan ben je een kleine nar. Maar je blijft die acteur. Ik heb twee woorden voor jullie. Herbert Vlak. Klappen! Wat een topklepper is dat ook, Herbert Vlak. Die praat altijd zo, hè. Hij moet moeilijk zijn thuis. Oh ja, schatsen, ik kom. Wat eten we vandaag? Erwtelkens en wortelkens? Moeilijk om mee te spelen ook, volgens mij. Je moet altijd een grote machet, zo'n mes bij hebben om eerst door dat borsthaar te geraken. Zo... Commissaris, we hebben een probleem. Waar, jongen? Dat is ook. Halle en Brugge zijn de gevaarlijkste steden van ons land. Daar wordt elke week iemand vermoord. Bij Aspen en bij Witse. Dat is toch waar? Terwijl in Halle, daar woont een boer en een half schaap, daar gebeurt niks. Witse, dat is ook zo geweldig. De eigenzinnige politieagent, die zegt ook niet Witse, die zegt Witse, zegt hij.
1: Witse.
0: Ja, dat moet moeilijk zijn, hè? Hubert Dame. Hubert, het is Witse. Wat? Wel, dat zijn twee Jurassic actors, zegt hij. Zo oude, gegroefde koppen, grijze mannen. Die praten zo. Alhoewel, Hubert Dame spreekt een beetje anders dan Herbert Vlak. Die spreekt in assimilatie-Nederlands. Dus assimileren betekent alles aan één hangen. Dus dat betekent dat elke zin bij Hubert Dame één woord wordt.
1: Kunnen jij zo met een bureau komen? We moeten eens praten over dat dossier dat we gisteren zijn kwijtgeraakt.
0: Punk, dat is één woord, snap je?
1: Witse.
0: Ongelooflijk, toch? Die hebben alle twee op Studio Herman Terling gezeten, ook, die twee. Iets voor mij, maar die heeft daar wel gezeten. En Studio Herman Terling, de toneelschool in Antwerpen, die jammer genoeg, of de toneelafdeling bestaat niet meer. Dat was een geweldige school. Een beetje een vreemde school. Als je binnenkwam, had een heel hoog famegevoel. Zo'n meisjes in beenverwarmers die zo... die zo stretchen aan het secretariaat, zo daar. En priester Daans gaf daar les. Jan de Kler, hè. En Stef Bos en Poppel en alles. Allee, leuk. Maar dat was een leuke school. En daar doen de wildste verhalen eronder over. Van ja, hey, het schijnt dat je daar een bord spaghetti moet spelen. En een verkrachte pinguïn en een treurwillig en zo. Dat was zo. Maar bij ons was het eigenlijk erger. Wij moesten de natuurelementen spelen. Kunt u het u voorstellen als ze vrijdag zeggen van... Ad, tegen maandag, vuur. Dus je gaat naar huis, je denkt je eigen suf van wat moet ik nu doen, wat moet ik doen? Dus je eet een hele pot chili con carne op en dan met een briquet zo... Pof, pof. Maar je mocht geen attributen meenemen. Of je ligt op de grond en de leraar zegt, je bent een mooie leisteen, Ad. En dan denk je, nee, ik ben een kiezel, zie dat dan? Je deed wel je best. En we hadden ook hele rare vakken, zoals de psychologische benadering van je rol. En dat werd gegeven door een vrouw en die sprak zo. En dat was vrijdagochtend, dat was verschrikkelijk. En dan kwam de binnen en het eerste wat hij zei van, doe de schoenen maar wat. Die vrouw is gelukkig al dood, maar... En dan... Nee, dan moesten we onze schoenen uitdoen en dan wist al hoe laat het was. En rechts lagen rode kussentjes en links blauwe. En in het midden stond een emmer. En dan... Je ziet iemand uit mijn klas ook. En dus dan... De rode kussen, dan zei ze, ga op het kussentje zitten dat het best bij je emotie past. Rood is als je woest en ziedend en kwaad bent. Blauw is als je blij, vrij en gelukkig bent. Dus je gaat direct op die rode zitten gewoon. Eerst gaan we een half uur mediteren. Dus je begint al zo wat te knikkenbollen. En dan zei ze de verlossende woorden. Als je iets voelt, roep het maar in de emmer. Sava! Maar het blijft een half uur stil natuurlijk, want niemand durft. En dan denk je, ja, ik moet initiatief nemen en we zien wel hoe ver we geraken. Dus je staat recht en je moet dan zo'n beetje al het trauma meesleuren, hè, in je kiel zo. Van. En dan had die emmer en dan gewoon simpel beginnen. Sinterklaas bestaat wel! Terug gaan zitten. Ja, Ad, dat had ik iets dat vastzit van in uw jeugd. We zullen dat ze biedt proberen los te maken. Ik zal u wel masseren. Wow! Maar dan zie je ineens de ogen van uw vrienden en uw medestudenten oplichten. En die denken van, yes, we gaan die een tour op. En dan staat er een meisje recht en die gaat naar die emmer en die roept ineens...

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op, nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig vanaf dinsdag tot en met donderdag. In de loop van de middag kans op een enkel spatje. Maar op veel plaatsen blijft het droog bij 21 tot 26 graden. S'avonds en in de nacht naar woensdag klaart het geleidelijk weer op. En koelt het bij weinig wind af naar 10 tot 15 graden. Woensdag overdag afwisselend zonnige periodes en stapelwolken. En op een enkele middagbui naar droog bij een 22 tot 26 graden. Er verandert niet veel aan het weerbeeld dan en de zon schijnt geregeld, afgewisseld met wolken en zeer lokaal een enkele bui. Donderdag volgt wederom een grotendeels droge dag met flink wat zon. De maximum komen uit tussen de 20 en 25 graden en daarbij staat een zwakke tot matige wind. Dan boven Zuidwest-Europa bouwt zich opnieuw een hittereservoir op. En de kans is groot dat met een zuidelijke stroming deze warme lucht richting Nederland wordt aangevoerd in het weekend. Hierdoor loopt de temperatuur weer flink op. En vooral begin volgende week volgt mogelijk opnieuw een periode met heet zomerweer. Met op grote schaal tropische temperaturen. Tot zover het weer.

0: non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
4: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
5: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Hij zit niet goed, mensen.
1: Ja. Maar over... Maar over de Indonesië... Maar over de Indonesiërs wordt met geen woord gerept, hè. En dat is jammer.
0: Hij zit niet goed. En dan?
1: Ruppie, ruppie. Ja, daar is de stem weer. Even kijken of ik er iets aan kan doen, hè, heren. Hij is nog niet gemaakt, joh. Hij is nog niet gemaakt. Maar ik ga gewoon door. daarom, dames en heren, wil ik het hebben over de bekende Indonesiërs die wij van televisie kennen. Ik noem een Jos Brink, een Sandra Riemer, een Anneke Groenlo en natuurlijk, niet te vergeten, Wieteke van Dort. Oh, jongen, ik ga dood van de pijn, man. Dat is een... Hij zit vast met een haakje en hoe harder ik eraan trek, hoe harder dat haakje naar binnen gaat. Doen jullie nou allemaal zo met z'n allen? En natuurlijk Wieteke van Dort. Kent u die nog, dames en heren? Het zou leuk zijn als je zegt, ja, die kennen we. Ja, ik heb pijn dus. Oké, werk een beetje mee, man. Oké, dan stel ik een vraag opnieuw en allemaal, ja, die kennen we. Oké. En natuurlijk Wieteke van Dort. Kent u... Wacht even, man. Ik word nou ook een beetje misselijk. En Wieteke van Dort, kent u die nog allemaal, dames en heren? Oh, die is populair hier in Rotterdam. En Wieteke zong natuurlijk als tante Leen van vroeger heerlijke liedjes. Een grote hit van Wieteke was natuurlijk... Welke hit? Zat een hit, jongens, kom op. Den Haag, precies. Kent u dat lied nog? Oh, oh, Den Haag. Mooie stad achter de duinen. Ik kan wel huilen. Ik kan echt wel huilen. Maar, want het gaat nu even niet goed. Ik voel me net die van Sloeberjaki, Sloeberslommen, Slager. Sloeber. Ik ga nou één keer kijken of het goed gaat. Van, hè? Heel goed. Ja. Nee. Stop. Oké, ik heb een technisch probleem. Hij gaat niet weg. Koen, waar is onze kist? Hier? Daar. Oké, je ziet me daar twee keer heen lopen, toch? Ja, toch? Jezus. Dat is mijn technicus, dames en heren. Dat is ook de laatste keer dat hij hem heeft gezien, mensen. Nee, even. Heb jij een lampje? Lampje?
2: Ja, mag lampje. Graag.
0: Wil geen lampje? Nee. Wacht. Koen, het geluid mag nu even uit, Koen. Dankjewel, vriend. Zo. Die act doe ik nooit meer. Zo. Een stukje tand is weg, maar dat maakt niet uit. Kippen nog een paar.

0: non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldt vanaf dinsdag tot en met donderdag. In de loop van de middag kans op een enkel spatje, maar op veel plaatsen blijft het droog bij 21 tot 26 graden. 'S Avonds en in de nacht naar woensdag klaart het geleidelijk weer op en koelt het bij weinig wind af naar 10 tot 15 graden. Woensdag overdag afwisselend zonnige periodes en stapelwolken en op een enkele middagbui naar droog bij een 22 tot 26 graden. Er verandert niet veel aan het weerbeeld dan en de zon schijnt geregeld, afgewisseld met wolken en zeer lokaal een enkele bui. Donderdag volgt wederom een grotendeels droge dag met flink wat zon. De maximum komen uit tussen de 20 en 25 graden en daarbij staat een zwakke tot matige wind. Dan boven Zuidwest-Europa bouwt zich opnieuw een hittereservoir op en de kans is groot dat met een zuidelijke stroming deze warme lucht richting Nederland wordt aangevoerd in het weekend. Hierdoor loopt de temperatuur weer flink op en vooral begin volgende week volgt mogelijk opnieuw een periode met heet zomerweer met op grote schaal tropische temperaturen. Tot zover het weer.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op, nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig vanaf dinsdag tot en met donderdag. In de loop van de middag kans op een enkel spatje, maar op veel plaatsen blijft het droog bij 21 tot 26 graden. 'S Avonds en in de nacht naar woensdag klaart het geleidelijk weer op en koelt het bij weinig wind af naar 10 tot 15 graden. Woensdag overdag afwisselend zonnige periodes en stapelwolken en op een enkele middagbui naar droog bij een 22 tot 26 graden. Er verandert niet veel aan het weerbeeld dan en de zon schijnt geregeld, afgewisseld met wolken en zeer lokaal een enkele bui. Donderdag volgt wederom een grotendeels droge dag met flink wat zon. De maximum komen uit tussen de 20 en 25 graden en daarbij staat een zwakke tot matige wind. Dan boven Zuidwest-Europa bouwt zich opnieuw een hittereservoir op en de kans is groot dat met een zuidelijke stroming deze warme lucht richting Nederland wordt aangevoerd in het weekend. Hierdoor loopt de temperatuur weer flink op en vooral begin volgende week volgt mogelijk opnieuw een periode met heet zomerweer met op grote schaal tropische temperaturen. Tot zover het weer.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in

0: geen manager. Ik ben een inspirator. Ik speel geen rol als hoofdpersoon, maar die van een spectator. In dit bedrijf, daar werk je niet, hier doe je gezellig mee. Je collega als familielid. Je werk is ook privé.
1: Sjors, hey, heb je even...
2: Nu! Even! Niet!

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden, ben ik van Mono. Tot zo.
3: Mij niet appen.
4: Salami of spinazie?
5: Mij niet appen.
6: Kan iemand dit even checken?
5: Mij niet appen.
6: Mij niet appen.
7: Hé, hey, waar blijft Gio?
8: Mij niet appen.
1: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis. Mij niet appen.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
4: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
5: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.

Is it not beautiful to watch the sunrise and see the dark?

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op, licht aan, niet stoppen, verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners, denkers, delers, mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.
2: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new. Something special. Something remarkable. It's time to welcome your host.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op, licht aan, niet stoppen, verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners, denkers, delers, mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.
2: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new. Something special. Something remarkable. It's time to welcome your host.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf in leven.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint. Ik bob vanavond. Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
2: Dankjewel, hè. Ja.
1: Ik Bob.
3: Op de Bob.
4: Ben je Bob? Zeg het hardop.
1: Lekker op tijd weer naar huis, hè, man?

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
4: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
5: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.